0: Because I love you, babe.
1: Hey, dat baby of trots dat laakkoord.
0: Laakkoord?
1: Huh? Ah.

gën umeng ure vera darce tan padere mezen karotum tan padere mezen karotum tan padere mezen karotum.